Florian Rieder aan de bas, klarinetje. Dominic Lindel aan de trombet. Right on to